0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Adverteren op Radio Seabreeze.

gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans...

0: handymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
2: Van wereldclubs tot verborgen parels.
1: FCSurprise.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Sybris.
7: Sybris AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.

0: boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Yorten. Ga voor de welkomstactie naar yort.nl. Yort met dubbel T.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
8: 1098 or 1395 AM. Radio Seabreeze.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan.
6: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: De midseason sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
8: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
9: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
6: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
7: Topvoorzetramen.nl.

1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage. En een stortvloed aan ongelooflijk lekkere gouden ouwe. Blijf dus bij ons, want wij zijn jouw baken van luisterplezier in onzekere tijden. Bakap, bakap.

0: Discovery AM.
1: Barbara Streisand, dat was laatste. Met Neil Diamond deze keer. You Don't Bring Me Flowers uit 78. Diana Ross en The Supremes daarvoor. Where Did Our Love Go uit 64. En de eerste was van Carl Douglas. Zijn tweede en laatste single. Dance the Kung Fu uit 74. Ben jij ook zo'n geluksvogel?

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Muziek uit Roemenië als laatste. Georg Zampier was dat. Het thema uit de Verlaten Mijn, hit in 1979. Zen daarvoor met Hair, hit in 68, uit de gelijknamige musical. En ABBA was de eerste, Mamma Mia, uit 75. Het is cool in de gang.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De Bee Gees hadden we als laatste. How Deep Is Your Love uit 77. Dave Berry daarvoor. I'm Gonna Take You There uit 65. En Billy Swan was de eerste. I Can Help uit 74. Heb je het hart?

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Hernandez had het liedje al in 1973 geschreven, maar dan in een akoestisch arrangement à la Bob Dylan en Leonard Cohen. 5 jaar later nam hij het opnieuw op, toen als popliedje. Uiteindelijk was het zijn Belgische producer Jan van Loo die er een discoversie van maakte, aanvankelijk tot ergernis van Patrick. Maar ja, de discoversie bereikte in de hitlijsten de nummer 1 positie in 16 landen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Alweer de 11e van de 10e. Hier moeten we wel aan wennen hoor, die harde wind en die regen. We zijn lang verwend geweest. Maar dat mag de pret niet drukken, want er is genoeg mooie muziek. En natuurlijk een heerlijk kopje koffie. En het croissantje. Ja, mocht aan het ontbijt zitten, eet smakelijk. Maar ik heb hier een hele mooie van Paul McCartney en Wings om mee te beginnen dit uur. Het nummer heet Another Day, komt uit 1978.

Another Day is de eerste single van McCartney, uitgebracht nadat de Beatles uit elkaar waren gegaan. Het lied het in januari 1969 echter al wel horen tijdens de opnamesessies van het album Let It Be. Het nummer gaat over de dagelijkse routine van een eenzame vrouw. McCartney gebruikte dezelfde observationele stijl al in het Beatles nummer Eleanor Rigby uit 1966. En dit is een nummer van de Simple Minds, Belfast Child.

0: prachtige vertolking. Belfast Child is een single van de Schotse band Simple Minds uit februari 1989. Het nummer kwam uit op de EP genaamd Ballad of the Streets en wist in de 3 landen de nummer 1 positie in de hitlijsten te halen. Het nummer gebruikt de melodie van She Moved Through the Fair, een Iers volkslied. Jim Kerr, de zanger van de band, gaf later aan dat hij de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfast Child probeert hij zichzelf in te leven in de nabestaanden van de slachtoffers die een geliefde hebben verloren.
1: Radio Seabreeze 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

Smokey was dit en het mooie nummer Living Next Door to Alice. Ja, het is later nog een keer door Peter Koelewijn gecoverd. En ja, toen kwam er achteraan, who the fuck is Alice? Ik heb hier een nummer op single weer klaarstaan van U2. Gaat om het nummer I Still Haven't Found When I'm Looking For.

45 rondjes per minuut. I'm Still Haven't Found What I'm Looking For is een nummer van de Ierse band U2. Het nummer werd op 25 mei 1987 wereldwijd als single van het album The Joshua Tree uitgebracht. Het nummer is ook op de CD's The Best Of en de B-sides Rattle of the Hymn te vinden. De werktitel van I Still Haven't Found What I'm Looking For was Under the Weather. Het nummer had toen nog een andere melodie. Eentje van Aphrodite's Child komt uit 1971, Such a Funny Night.

Alone werd in 1983 geschreven door Billy Steinberg en Tom Kelly. Die hebben het ook uitgebracht en ja, toen werd het niet zo'n grote hit. Maar in 1987 werd Alone gecoverd door Heart. Dat het nummer opnam in een power ballad arrangement. Het begint met een piano en vocalen en zangeres Ann Wilson voordat de rest van de band het nummer tijdens de refreinen omvormt in een typisch door synthesizers gedreven AOR nummer. Steinberg verklaarde in een interview dat Tom Kelly, die eveneens een ervaren sessiezanger is, de hoge harmonieën op het nummer zong. In de videoclip van het nummer is de band te zien terwijl zij in een live optreden het nummer playbacken. Ik heb hier een verzoekje van Justin Haywood, Forever Autumn 1978, aangevraagd door Hans en Mieke uit Purmerend.

Forever Autumn, een nummer van de Britse muzikant Jeff Wayne en zanger Justin Haywood. Forever Autumn is geschreven door Gary Osborne en Paul Figgis. Wayne schreef de oorspronkelijke melodie in 1969 als jingle voor een commercial van Lego. De uitvoerders van de jingle, het zangduo Figgis en Osborne, schreven de tekst bij het nummer en namen het op voor hun album Quests uit 1972. Hun versie werd een groot succes in Japan, waar het ook tot de tweede plaats van de hitlijsten kwam. Dit is even terug in de tijd naar 1970. Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.

Down on the Corner is een nummer van Creedence Clearwater Revival van het album Willie and the Poor Boys uit 1969. Het werd in september 1969 uitgebracht als single tezamen met Fortunate Son. Het nummer vertelt het verhaal over de fictieve band Willie and the Poor Boys, die op straat geld verdient en passanten opvrolijkt door te zingen. Schrijver John Fogerty zingt alle stukken in het lied, maar heeft zichzelf herhaaldelijk laten opnemen om zo een meerstemmig effect te krijgen.

0: Tipo met het nummer China in Your Hand. Kwam van het album Brits of Spice uit 1987. Op 12 oktober dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

Het nummer Heartbreaker is geschreven door Barry, Robin en Maurice Gibb van de Bee Gees. Warwick heeft in een interview aangegeven dat ze zelf niet weg was van Heartbreaker, maar het toch opgenomen had omdat ze vertrouwde op het muzikale instinct van de gebroeders Gibb. De versie van Warwick bereikte de top 10 in meer dan een dozijn landen en werd daarmee een van haar grootste hits. Wereldwijd zijn er naar schatting 4 miljoen singles verkocht. In de Nederlandse top 40 werd het de vijfde plek. En dit is Foreigner.

0: I Wanna Know What Love Is is een lied van de Brits-Amerikaanse rockband Four Eigner. Het is de eerste single van hun vijfde studioalbum Agent Provocateur uit 1984. Op 13 november van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. Ja, en ik ben zo lekker bezig met het programma, maar het is weer tijd om op te houden. Ik hoop dat alle plaatjes wat naar genoegen waren.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluitte bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd en een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Zin in toekomst. topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.

De opener vandaag op Radio Seabreeze op deze zondagmorgen. Dat was Barbara Dixon. Happy the Peppy. And it's really you. Een lekkere opener. Een lekkere kennismaking eigenlijk met een nieuw uurtje Happy the Peppy.

wat haar betreft zal het allemaal nooit veranderen. Het blijft altijd hetzelfde voor Dido en The White Flag. Happy de Peppy op de radio. Dat betekent plaatjes die je misschien al een klein beetje aan het vergeten bent. Maar van tijd tot

0: Deze nieuwe muziek hier op Radio Seabreeze, die kwam van Alex Warren.
1: Oh la la.
0: Moeilijke naam ook, Warren. Warren, ja. De plaats nieuw dus, Emerald Eye.

0: mooi moment om hem nog eens een keer uit de kast te plukken. Deze plaat van Jason Mraz hier in Happy the Pappy. Make it mine. Niet alleen voor mine, maar ook voor jou.
1: I've heard people say that too much of anything is

Een artiest die we zeker nog nooit kunnen vergeten en regelmatig draaien hier op de radio. Barry White, dat was de man met die stembanden zo lang als van hier tot de maan. I can't get enough of your love.

Als je regelmatig buitenlandse tv kijkt, zie je hem regelmatig op de beeldbuis. Beeldbuis heeft niemand meer. Op het LCD-scherm laten we het daarop houden. Robert Plant, ook wel bekend als de man achter de Honey Drippers. Het was begin jaren 80 muziek in de CEO.

0: Nou, je hoeft echt geen vissersman te zijn om hiervan te kunnen genieten. De muziek van de Waterboys en Fisherman's Blues. Iets vroeger dan gebruikelijk gaan we toch nu alvast eens terugduiken. Duiken naar de vergeten jaren 60 in Happy the Peppy.
1: The

0: begonnen in 1963 op Radio Seabreeze.
1: 1963.
0: Ja, ja, dat zei ik ook al, maar dan in een andere taal. Terug met de plaat die toen een hit was, geschreven door John Lennon en door de Foremost op de plaat gezet, I'm in Love. De Beatles zouden het overigens ook uitbrengen, maar daar moest je toen nog 50 jaar op wachten. Werkelijk waar, want heel veel later werd hij dus op een soort herinneringsalbum uitgebracht van de Beatles. Nu dus de Foremost in de bijna vergeten hits uit de 60's hier in Happy the Peppy. Four.

Al jarenlang staat ze ermee op de planken. Al jaren geleden was het een grote hit. Maar dat is vandaag de dag weer zo, want de social media zorgen ervoor dat So Incredible van Ilse de Lange, net als eigenlijk Dolly Parton's Jolene, weer terug van weg geweest is. Al had het bij Dolly Parton natuurlijk wel wat zwarter randje dan in dit geval, dit vrolijke geval bij Ilse de Lange.

Uit de periode waarin er veel feestjes gevierd werden met muziek van anderen. De Celebration Rap was er een voorbeeld van. En die werd in Nederland in elkaar gedraaid door MC Micah G en DJ Sven.

Hier op de playlisten hier bij de radio. Want het is lang geleden dat we die voor het laatst gehoord hebben. Maar dat hebben we zojuist ingehaald. De plaat van Color Me Bad en I Adore Me Amor.

bent inmiddels al bijna aan je pensioen toe, of inmiddels al met pensioen. Als je deze ooit nog in de tv-serie op tv zag. De Little Johnny Osmond werd groot en toen noemde hij zichzelf Donny Osmond en maakte deze hit, The

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil en in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd en een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Patterson, you are the rain. Ja, en dat allemaal hier op Radio Zeebriefs. Een bijzonder goede zondagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: En dan vergeet ik er even bij te vertellen wie dat was die dat liedje gezongen heeft. Dat was natuurlijk Lionel Richie. Ook alweer een hele oude plaat hier op Radio Zeebriefs. Een bijzonder goede morgen, zoals al gezegd. Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan er een heerlijk programma van maken. Ik ben een beetje schor, zoals u hoort. Ja, ik zal wel door het weer komen, denk ik. Ja, regen, regen, regen. We gaan niet klagen, hoor, want een beetje regen is ook wel lekker. Maar ja, de herfstvakantie voor heel veel kinderen.

is begonnen. En dan is het niet leuk als het regent natuurlijk. Hè? Maar ja, goed, wat gaan we allemaal doen op een regenachtige zondag? Ik weet het gewoon dat je naar Radio Seabreeze luistert met gezellige muziek zoals deze. Ja, hier is Clint Black met Desperado.

0: mooie Desperado. Een nummer wat gebracht werd door Clint Black. En oorspronkelijk van de Eagles was. Ja, fantastische mooie song. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Ja, mocht het zijn dat u, wat ik al zei, zegt van ga lekker tijdens de regen een stukje rijden of wat dan ook. Of ik ga naar familie of wat dan ook. Kijk uit, hè. Want als u uw telefoon bij u heeft, vanuit een touringcar speurt de politie namelijk opnieuw naar automobilisten die hun telefoon gebruiken achter de stuur. En de actie die levert inmiddels al ruim 100 boetes op. Maar ook een aantal forse snelheidsovertredingen. Ja, die houden ze ook in de gaten. Houd er rekening mee, want als je met je telefoon in je handen zit en ze kijken vanuit die bus of die vrachtwagen naar je toe en ze nemen een foto van je, dan word je aan de kant van de weg gezet. Dat ga je €440 kosten aan boete. Ja, dat is niet mis. Ja, toch? Zonde van het geld. Eerlijk is eerlijk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak, koffie,
0: compleet. Dat geld kan je lekker uit eten gaan. Ja, dat is ook nog een idee. Lieve luistervrienden, op zondagmorgen is er natuurlijk niks mooiers dan een hele mooie platen draaien van Boudewijn de Groot.

het door hem vragen. Moest jij dat echt zo nodig wagen? Waarom deed jij haar zoiets aan? Ik weet het best, het is mijn schuld dat ik te vroeg

Men zegt tot mij, je bent een vlot, je bent de schand van de familie, van onze propre domicilie. Denk eens aan ons en ook aan God. En daarbij trekt men dan een smoel, alsof ik knoflook heb gegeten. Van zo'n vent wil geen christen weten, die kwetst het eerbaarheidsgevoel.

liberalen, van die onchristelijke kwalen, is mijn familie gans bevrijd. Een wijze oom is advocaat en regelt onze huwelijkszaken. Een hok met uitzicht op de daken, want anders stonden we op straat. Mevrouw hiernaast, die alles ziet, zit achter het raam en wringt haar handen. Ze roept gekwetst, het is een schande. Omdat jij moeder wordt, zij niet. Als ik jouw kind was, lieve schat, dan werd ik liever niet geboren. Dan liet ik niets meer van me horen, dan bleef ik zitten waar ik zat.

Heerlijk, hè? Plaatje van Elvis Presley. Ja, I love you. Voor 100.000 reasons. Ja, het is allemaal wat. Dat is een heleboel, hoor. Ja, nou en of. I love you because heet het eigenlijk. Oké, Radio Cybris, de gezelligste zender van de hele wereld en wij de omgeving. Wij brengen muziek op zondagmorgen die je eigenlijk alleen maar bij Radio Cybris hoort. Zoals deze, bijvoorbeeld.

0: see.
1: A promise is a promise you see. Ja, een fantastische mooie plaat van Michael Love Smith. Dat is ook alweer een lekkere ouwe hoor, hier op Radio Siemens op de zondagmorgen. Wat wil je nog meer?

is, maar dat je het even weet, laatste vrienden. Misschien weten ze nog wel de herinneringen vroeger in de jaren 60, 70 en 80. En trouwens, tot op heden toen nog steeds hadden we de groep de Bintangs. Ja, waar kwamen ze vandaan? Ik denk, even kijken hoor. Ik weet niet precies waar ze vandaan kwamen. In ieder geval uit ons kleine kikkerlandje. Maar de Bintangs, die gaan ermee stoppen. Vandaag hebben ze een optreden in Alkmaar in Poppodium de Victorie. En dat is een allerlaatste concert. Daar kan je gezellig naartoe als je dat leuk vindt. Hier zijn ze, de Bintangs. Nog een keertje vooruit.

0: Blues on the Selling. Ja, dat was een nummer van de Bintangs. Een groep welke in de jaren 60 al enorm populair werd, laatste vrienden. Ze bestaan dit jaar 65 jaar. Ze hebben 65 jaar opgetreden. Maar ja, ze hebben nu gezegd, het is eigenlijk een beetje eindoefening. We gaan ermee stoppen. En het laatste optreden van deze band, de Bintangs, die staat vandaag gepland in het poppodium Victorie in Alkmaar. Ja, ze hebben nog een erkenning gekregen in 2019, want toen zijn ze opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. Dat is toch ook even leuk om te weten. En in 2024, dat is ook leuk, ja, is er in Beverwijk de Bintangsbrug geopend. En die brug is genoemd naar de band de Bintangs. Nou, is dat leuk? Dacht het wel, hè?
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

We willen steeds meer hebben. En we dromen van dromen die niet te vervullen zijn. En dat is nou net zoiets als een plastic roos in een vaas met water. Maar waar het in het leven werkelijk om gaat, is heel eenvoudig. Dat je iets met liefde gunt aan degene die naast je staat. Of niet soms.

gescoord op de Nederlandse radio, laatste vrienden. Een plaatje van Johnny Lyon en het ging over een zucht in de wind. Ja, dat is toch mooi, hè? Ik heb hem eigenlijk nog niet eerder gehoord. En ja, ik kwam hem tegen op een LP van Johnny Lyon. En die LP heet gewoon Johnny Lyon. Ja, wat wil je nog meer? Er staat een meisje op, alleen in Dallas. En gaat zomaar door heel veel fantastische mooie plaatjes welke die ooit gezongen heeft. Het is tijd voor Smokey Robinson en Barbara Mitchell.

Mooi, hè? Smokey Robinson en Barbara Mitchell en Blame It On The Night. Ja, het zou je gebeuren dat het allemaal in de nacht te danken is. You never know. Radio Seabreeze, de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, ik zeg het wel vaker. We heten u allemaal een heel bijzonder hartelijk welkom op deze zondagmorgen. Het is maar dat je het weet, de middengolf bruist weer. En dit is ook een hele mooie plaat voor de luister en huiver. Ja, het nummer van de Honeybees. I can't let Maggie go.

0: 68 was dit een fantastische mooie plaats van de Honeybus. Om precies te zijn. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet. Radio Seabreeze, Europe's number one.
1: Seabreeze AM.
0: Ja, dat weten we. Seabreeze AM. Gezelligheid kent geen tijd. Hier is Rita. Ja. It must be love.

Be in Love van Sherita. Ja, dan heeft ze namelijk vlinders in haar buik. Dat denk ik tenminste. Dat is meestal als je verliefd bent, dan kriebelt het een beetje in je buik. En dan zeg je, oh, I must be in love. Wat is dat geweldig, hè? Je luistert naar Radio Seabreeze. Ja, lieve luistervrienden, zondagmorgen. En dan is het natuurlijk ook heel mooi tijd voor een plaatje van Ramses Shaffi. Ik weet niet hoe het is, hoor, maar het schijnt nogal stil te zijn in Amsterdam. Ik kan me haast niet voorstellen, maar het schijnt zo.

0: is een stil in Amsterdam.
1: En ja, in de tijd dat hij er nog was, onze eigen, hoe kan het ook anders, Ramses Shaffy, toen hij zei het nog wel eens dat het 's nachts stil was in Amsterdam. Maar ja, dat is tegenwoordig ook niet meer. Volgens mij is het 24 uur per dag daar altijd levendig in Amsterdam. Ja, oké. Okay. Wat een mooie plaat was die trouwens, hè.

0: Heerlijke.
1: Ja, een plaatje van de Jackson 5. En ja, je hoorde Michael Jackson erbovenuit met zijn fantastische mooie stem. Wat heeft die man altijd mooie dingen gedaan, eerlijk is eerlijk. Je luistert naar uw fantastische radiostation, Radio Seabreeze. Eerlijk is eerlijk is eerlijk, gezelligheid kent geen tijd. It's weekend. Ja. Ik zei de gek Tom Polderman hier op Radio Seabreeze. En dat is toch leuk om altijd weer te horen. Elke zondag weer opnieuw. Heerlijk. Is ook mooi.

0: leuk hè. Een plaatje van de Pinkwings waren dit. En de Earth Angel. De Angel van de Aarde. Ja, kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Tijd om afscheid te nemen van Koffiecompleet. Geloof het of niet. Luister vrienden. 11:05. En ja, DJ Sieps die staat alweer te wachten om zijn programma zo meteen te gaan presenteren. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat u een hele fijne dag heeft vandaag. En daarna om 12:00, dan schakelen we over naar Zelhem. En daar zit Milko Roodnatsen, die ook weer een heel lekker programma gaat doen. Oké, wat mij betreft een hele fijne zondag. Morgen ben ik er weer tussen 10:00 en 11:00 met Koffiecompleet. En ik kan alleen maar zeggen, tot morgen. Dag!
1: Heerlijk die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil en in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: www.ondernemerschapmeester.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seats draait door show bij Radio Seabreeze.
1: De opener, de weekendopener van deze aflevering van de DJ Seats draait door show kwam voor rekening van Dusty and the Pins uit het begin van de jaren 80. En het heette uiteraard Dance On. Ik zeg goedemorgen, dankjewel Tom Polderman voor het afgelopen uur. Voorgaande uur zou ik zeggen, afgelopen uur, koffie compleet, heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Wij schuiven een beetje op, 70, 80, 90, dat is wat we doen in de DJ Seats draait door show. Met nu mooie muziek, zoals je dat gewend bent bij Radio Seabreeze.

Nou, dat waren de eerste drie al hier in de DJ Seats Draaidoor Show. Al Stewart en opvolgende Year of the Cat heette On the Border. De voor Little Steven en The Disciples of Soul en Forever. We begonnen uiteraard met Dorothy en The Bins en...

Boudewijn de Groot schreef het. Hans de Boy maakte de rit van in de jaren 80. Annabel, het wordt niet zonder jou. Dat je het even weet, vrienden en vriendinnen. Welkom, dit is de DJ Seeds Draaidoor Show. Op zondagmorgen bij Radio Seabreeze. En het is weer een muzikale potpourri. Geen touw aan vast te knopen. Maar ik hoop dat je geniet, want ze zijn vrolijk. Ze zijn meezingbaar. En ze zijn ongelooflijk bekend. YMCA!

Het iconische langspeelplaat Rumours uit 1977, Fleetwood Mac. En de opvolger van Go Your Own Way. We draaien hem bij Radio Series. Het heet, moet ik even nadenken, hoe heet het ook alweer? Het heet Don't Stop Thinking About Tomorrow. Even een tikkie. Jimmy Somerville. Een oud nummer van Sylvester uit de jaren 70. Dit is de jaren 80 uitvoering. Die heet You Make Me Feel Mighty Real.

Oude nummer van Martin Rees en de Vandellas. Opnieuw op de blad gezet door twee iconen van de popmuziek. Uiteraard Mick Jagger van de Rolling Stones en David Bowie zongen samen over Dancing in the Streets. Over iconen gesproken, hier is er nog eentje. Een van jouw persoonlijke favorieten, Stevie Wonder.

Stevie Wonder en daarna Madonna. Allemaal iconen hier bij Radio Seabreeze. Het is jammer dat ik er dan tussenin zit, hè? Maar ik doe ongelooflijk mijn best. Maar je weet, ik ben geen echte radiodisjockey. Ik ben een man voor in het land. Een man van de drive-in shows. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen hier op de radio. En de muziek maakt het verschil. Dat is het allerbelangrijkste. Dat weet je, hè? De DJ Seats Rijd Door Show. Op zaterdag en zondag tussen 11 en 2 hier bij Radio Seabreeze. Met nu muziek van twee heren uit Duitsland. De mannen van Modern Talking zingen You Can Win If You Want.

0: Classics DJ Seats draait door.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

liefste, ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours. Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, want wordt geëerd als een vorst.

wanhopige noodkreet van niemand minder dan Raymond van der Troelenwoud uit België. Je veux l'amour, ik wil liefde. Ja, ja, ja, ik spreek een klein woordje Frans. Goedemorgen als je net hebt ingeschakeld. Je kunt nog net het staartje meepakken van de DJ Seats Radio Show hier bij Radio Series. Iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12. Met muziek uit het verleden, de hits van gisteren. En hier zijn ze weer, Ali en Doetie uit Harningen, Friesland. De dames Maywood. En ze zingen alleen.

0: Oh, hier gaat even iets niet goed. Even kijken, even opnieuw reset en dan gaat hij weer.
1: DJ Seeds, de muziek maakt het verschil.
0: Nou, die techniek valt ook niet mee. Dit was dan weer, vrienden en vriendinnen, wat DJ Seeds draait door. Show op Radio Series. Zometeen Milko Rotnat met Milko's Music Memories. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik wens je prettige voortzetting van deze zondag. Prettige werkweek. En we zien elkaar aanstaande zaterdag even na de klok van 11 voor een nieuwe aflevering van de DJ Seeds draait door show. En mocht je vanmiddag niks te doen hebben, ik sta vanmiddag in de twee gemeenten in Eerdersum samen met Status Quotes, de coverband van Status Quo. Dus mocht je zin hebben, kom langs, dan gaan we zwaaien. Hey, wat dat betreft, doei doei!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er 10.000 mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf, maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1.800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
13: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
14: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
15: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goeie.

Het is zondag 11 oktober, 10 minuten over 12 alweer. En je luistert naar Radio Seabreeze vanuit het mooie studio in Zelhem. Dat ligt in de Achterhoek. Goedemiddag. We begonnen met de plaat van The Cats en die draaide ik speciaal voor Willy ten Haven. Zij woont in de parel van de Achterhoek, oftewel Voorden. Ja, leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze. Dank aan mijn voorganger natuurlijk, Siet Wijnalda, voor de Seatshow. En wat gaan wij doen? Vanmiddag natuurlijk ook heel veel lekkere gouden ouwe draaien. Misschien wat nieuwe muziek. Het kan allemaal voorbij komen hier bij Radio Seabreeze. En het komt allemaal uit jouw jeugdherinneringen. Want daarom heet het programma ook Music Memories. En natuurlijk zijn we het ontvangen via de AM 1395 en de AM 1098. Via het wereldwijde web. En tegenwoordig ook via onze eigen app. En die kun je downloaden voor je smartphone of je tablet. Dat kan allemaal. En zo rond 12:30 krijg je van mij het weerbericht. En nou, als ik hier naar buiten kijk, dan is het een afwisseling van regen en zonneschijn. Maar ja, dat kun je natuurlijk verwachten op de 11e oktober. Het is namelijk herfst in Nederland. We gaan maar snel door met muziek, want praten dat kunnen we hier goed op Radio Seabreeze. Maar muziek draaien, daar zijn we nog heel veel beter in. We gaan terug naar...

jaren 70, 1973. Een bandje die komt uit Oost-Nederland, uit Twente. Dan heb ik het over de Buffoons. En we gaan terug naar het jaar 1973. En dit gaat over Arizona.

Of ze ooit naar Arizona geweest zijn, dat weet ik niet. Maar de band is natuurlijk wel lekker om te luisteren. Oude muziek uit de jaren 70, 1973. En je hoorde de Buffoons. En ze kwamen natuurlijk uit het mooie Twente. En dat ligt hier niet zo gek ver vandaan. Ja, we gaan weer wat Nederlandstalig geluid draaien hier op de radio. Dat doen we altijd zo rond kwart over en kwart voor. Ja, we houden ons er niet helemaal precies aan, maar soms doe ik het wel. En deze lijkt een beetje op een hit van Status Quo. En die heette toen Whatever You Want. Maar dit is een groep uit het zuiden van het Nederland. Uit Brabant komen ze. Petter Steigerpijp. En dit is Wat Je Maar Wilt hier op Radio Cyprus.

Zo lang geleden overleed ze, Johnny Kaagman, we weten het allemaal. Van de band Earth and Fire en ze was de lead zangeres van diezelfde band. Deze is 1975 en die heet Thanks for the Love. Ik heb hier een mooi lijstje voor me liggen. De Erfgoedlijst heet dat en die wordt elke maand samengesteld door Lex Harding, Ad Balman, Rob Stenders en Bert van Breda. En de kijkers van 192TV. En er staat al twee maanden dezelfde hit op nummer 1. Ook zij is niet zo lang geleden overleden. Heb ik het over Dolly Parton. En dit is Jolene.

tweelingbroer Robin en Maurice Gibb. Ja, helaas, ze leven niet meer. Samen met hun oudere broer Barry Gibb. En samen vormen natuurlijk de Bee Gees. En How Can You Mend a Broken Heart uit 1971. En dat stond op hun album Trafalgar. En dat brengt ons bij... Ja, vooral in het noorden zijn de buien. In het midden en het noorden van het land trekken vanmiddag buien over. En in het zuiden komen ook buien voorkomen, maar hier is het vaker veel droog. Tussen de buien door is de zon soms te zien en in het zuiden schijnt de zon meer. Het wordt 13 tot 15 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droger en later klaart het gelukkig op. Na een frisse start en een plaatselijk ook wat mist, volgt morgen een droge... En dan moet ik wel een schuif openzetten. Na een frisse start met plaatselijk ook wat mist, volgen morgen droge en op veel plaatsen ook zonnige dag. Het warmt op naar 16 tot 18 graden. En eind van de week gaan de temperatuur weer omhoog naar rond de 20 graden. Dat is wel lekker. Dit is William Pitt en terug naar 1987 met City Lights.

Twee Nederlandse heren, Niels Hermans en Marcel Kaptein. En ze braken natuurlijk door in 1991 met het mooie nummer You. Maar deze is uit 1994 van het album The Fear Inside. En het nummer heet Rumors in the City. En de band heet natuurlijk Ten Sharp, ja. Nu weer terug naar de oudheid, de jaren 70, eind jaren 70, 1979. En dame, ze noemde zichzelf, althans de band noemde ze Blondie. Omdat haar kleur natuurlijk blond was. Of ze het nog is, weet ik niet. Maar deze was een grote hit en die heet Atomic.

Leuk als Sylvia zingt Your Hair is Beautiful. Nou, heel erg bedankt hoor. Ja, ik ben van de week naar de kapper geweest, dus het ziet er misschien wel lekker uit. Heerlijke muziek van Debbie Harry, want zo heet ze eigenlijk. Ze noemt zichzelf Blondie, althans de band heet Blondie. We gaan nu terug naar 1972. Het is 7 jaar eerder. En Elvis die was nog full alive en maakte mooie concerten. Zo ook deze in 1972 met dit mooie nummer. Ik vind het wel een van zijn mooiste. I Just Can't Help Believin'.

Ja, en er werd er altijd gezegd, ladies and gentlemen, Elvis is just leaving the building. Nou, hij is alweer gaan gaan hoor. I just can't help believing uit 1972. We gaan nu richting Vlaanderen. Ja, je zou denken dat Love Affair aan de beurt is, maar dat is niet zo. Het is een Vlaander en hij heet Willy Sommers. En dit heet Liefde voor Altijd uit 2011.

Marianne Rosenberg in 1960, toen ze 15 jaar oud was, won ze al een talentenjacht. En datzelfde jaar mocht ze al een singeltje opnemen. En dat werd de bescheiden hit in 1960. Ja, maar in 1975 kwam de grote doorbraak met deze hit, Ich bin wie du. En we kunnen hem allemaal lekker, denk ik, meezingen. Elke dinsdag en woensdagmorgen presenteer ik een ochtendprogramma. Dat heet Eruit. En daar past deze plaat zo mooi in. Uit 1968, Malcolm Roberts. And may I have the next dream with you. Dat zou hartstikke mooi zijn als je net uit bed komt.

dit zijn echt plaatjes die passen bij de tijd van het jaar. En voor de zondag, dan blijven de mensen misschien wat langer op bed liggen. Of je moet werken, dat kan natuurlijk ook. Je hoorde Connie van der Bos en weet je wat we doen? We blijven wat langer op bed liggen. En op een gegeven moment zong ze van de radio gaat op uit. Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou de radio gewoon lekker aan blijven staan. En zeker op Radio Cyprus. Ik ga even plek maken voor nieuws en weerbericht. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug tot dan 2 uur. Graag tot straks.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
16: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
17: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
18: Hallo, mannetje van de radio.
15: Milko Roodnat.

dat is ook wat wij proberen. We blijven de hele zondag bij je, hoor. Je hoorde Rob de Nijs uit 1980 en een mooi nummer over zondag. En ja, heerlijke dag is dat altijd. Met de hele middag alleen maar live programma's hier vanuit diverse locaties. Nu ben je verbonden met de studio in Zelm. Straks gaan we naar het zuiden van Brabant. We gaan ook naar Friesland. Ach, alle kanten van het land gaan we belichten hier bij Radio Seabreeze. Met diverse studio's, met diverse jocks en heerlijke muziek op jouw radio. Dus lekker blijf luisteren naar de 1098 en de 1395. Of via de app of via het wereldwijde web. Het kan allemaal. We gaan nu muziek draaien van een Nederlandse groep uit Voorburg. Heb ik het over de Sandy Coast. Natuurlijk met liedzanger Hans Vermeulen. Lekkere muziek gemaakt. The Eyes of Jenny. Om maar wat te noemen, een True Love That's a Wonder. Maar deze, een oude uit 69, gaat over een executie. Ja, niet zo vrolijk onderwerp, denk ik wel. Dit is Capital Furnishment, de Sandy Coast. Goedemiddag.

Ja, ik geef even wat toe. Het is wat herrie op je radio. De Ierse rockband The Cranberries, die populair werd in de jaren 90. En de band trad onder andere op met de Rolling Stones en AC/DC. En dit nummer heet Zombie. En het gaat een beetje over de situatie in Ierland. Het geweld tussen katholieken en protestanten. En het werd uitgebracht in 1994. En het nummer heet Zombie. Ja. Even wat rust in het programma hoor. Al die herrie op je koptelefoon, althans dat heb ik dan. Dit is Mike Oldfield. We gaan terug naar het jaar 1983. Beetje classic rockmuziek vind ik het altijd wel. Dit is Shadow on the Wall.

vroeger kwam er een goede muziek uit Den Haag. Deze band komt ook uit Den Haag en die heet The Gold Band, opgericht in 2019. En deze single stond hoog in de Nederlandse top 40 in 2021 en heet Noodgeval. Maar dat had je er waarschijnlijk al begrepen. En wij hebben hier helemaal geen noodgeval. We gaan gewoon lekker door met de muziek hier op de radio, omdat het gewoon moet. En we gaan ook lekker oude muziek draaien. We gaan terug naar het jaar 1978. The Days of Pearly Spencer, dat is al lang geleden. David McWilliams.

lekker merkwaardig geluid. Misschien wel geluid uit de jaren 30 of de jaren 40. Want zo klonken oude radio's toen de tijd. Ja, en deze band, wat moet ik ervan zeggen? De langste bestaande band, denk ik, ter wereld onderhand wel. Ontstaan begin jaren 60 en ze bestaan nog steeds. Ze maken nog steeds muziek. Nieuwe LP's brengen ze soms nog uit. Maar deze is uit 1969 en was toen uitgebracht op single. Stond hoog in de Nederlandse top 40. De Rolling Stones. En dit is Brand.

Matt Bianco, een Britse popgroep opgericht in 1982 door bassist Kito Piompio en toetsenist Danny White en zanger Mark Riley. En de groep werd bekend in de jaren 80 met singles als Whose Side Are You en deze die je zo net hoorde, More Than I Can Hear uit 1985. Ja, nu weer heel bekend geluid, afkomstig uit 1971 van broer en zus Richard en Karen Carpenter. Samen de Carpenters. En dit gaat over morgen. Rainy days en Mondays. Ik hoop het niet.

was de kaskraker uit 1971, Chris Roberts. Ja, eigenlijk heet hij Christian Frans Kluzazek, als ik het goed uitspreek, want hij is van Joegoslavische origine, maar ging later in Duitsland wonen. Helaas, hij leeft niet meer, want hij is op 2 juli 2017 overleden. Maar heerlijke muziek op de zondagmiddag. Ja, ook deze. We gaan van Duitsland richting Engeland. De band die ook heel veel lekkere muziek heeft gemaakt, heel veel mooie muziek heeft gemaakt. Dan heb ik het over 10cc. We gaan terug naar 1976. Dit is The Things We Do For Love.

De band uit Utrecht. Ja, rond componist en tekstschrijver Frans Bakker. En Cadans kwam voort uit de Homo Cabaretgroep en die heet Spits Roden. Ja, een mooie nummer uit 1984 en die heet Intimiteit. Nu naar Volendam, dit is BZN.

heren, ze noemen zichzelf de frontman. Peter Howard van de Hollies, Mick Wilson van 10cc en Peter Ligon van The Sweet. En ze maken oude covers weer nieuw. En dat doen ze allemaal een beetje akoestisch, heerlijk. Een oude hit van Daniel Boone uit 1971. En opnieuw vertolkt door deze heren, de drie frontmen. Ach, we gaan nog één vocale doen. Waarom ook niet? Dat kan nog wel. Het is bijna 6 minuten voor 2 uur. En we kunnen nog wel eentje draaien. We gaan terug naar 1998. Een dame, ze is hetzelfde jaar geboren als dat ik ben. 1958. En in 1998 werd ze 40 en bracht ze deze single uit. Dit is The Power of Girl.

En dat was Madonna van haar album uit 1998 en die heet Ray of Light. En dat mooie nummer The Power of Goodbye. En dat brengt me tevens bij de klok van 2 uur. En ik moet dan ook afscheid nemen. Ja, het zit erop. Zometeen na 2 gaan we overschakelen richting Putten en dat ligt in Zuidwest-Brabant. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ik wens je nog een hele prettige zondag. Wij treffen elkaar weer aanstaande dinsdag en woensdagmorgen tussen 8 en 9 met het programma Eruit hier op Radio Seabreeze. En dan een nieuwe morgenster, oud nieuws en ook weer heel veel fijne muziek. Bedankt voor het luisteren en graag tot aanstaande dinsdag. Dag dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
10: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
9: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
10: Topvoorzetramen.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

1395. Met een dank van woord aan mijn grote vriend Milko Roodnat. Hij was er tussen 12 en 2 met Milko's Music Memories. Live vanuit Studio Zelhem in de Achterhoek. En van de Achterhoek is het best wel een eindje kar, hè? Ruim 200 kilometer naar het uiterste zuidwesten van Brabant. We zitten tegen Zeeland en de Belgische grens aan. Dit is vanuit Studio 626 in Putten. Live op Radio Seabreeze. Het spot voor ons was elke zaterdag en zondagmiddag het geval is tussen 2 en 4 uur. Het is zondag, dus betekent ook dat we er vanavond zijn tussen 7 en 9 met de lekkerste rockklassiekers. In de Classics of Rock, mocht je nou voor vanavond nog een rock request willen hebben, ook dan nodig ik je helemaal uit om een appje te sturen naar de studio 06-4737-6692. Dat geldt ook als je de komende twee uur wat wil horen of gewoon iets mede wilt delen. Dat kan allemaal. En hebben we uiteraard ook nog de Heroes in Heaven. Het is tenslotte zondag. We gaan even kijken nemen bij de Hemelpoort welke artiesten dat er vandaag vooraan in de rij zitten om gedraaid te worden en nog een keer extra in het zonnetje gezet te worden. De speciale aanbieding, we hebben het weer en de rest alleen maar de lekkerste muziek. We zijn nostalgisch verfrissend, dat betekent lekker veel oldies, maar ook zo nu en dan een vleegje nieuw zoals deze van Chaka Khan en Lenny Kravitz. Dit is Bring the Party. Tot 4 uur, Popfront met Nachtzwaan, hier op Radio Seabreeze. Ik zeg een prima goedemiddag.

Muziek van Herman Hermits. 1964 alweer. We hebben de stof eraf moeten... Ja, met zo'n stofdoekje. Die stof aantrekt. Ik wilde zeggen aftrekt, maar dat is weer een ander verhaal. Dat was Herman Hermits. Dus I'm into something good. En dat kan niet anders zijn dan lekker luisteren op deze druilerige zondagmiddag naar Radio Seabreeze.

Keita was dat en Turn the Lights On. 2025 was dat streepje muziek gesitueerd als het ware. En het was destijds een redelijke hit, al zeg ik het zelf. Eerst speciale aanbieding was het trouwens van het vorig jaar. Ga terug naar 1992 met een klein hitje van Michael Jackson. Wacko Jacko. En who is it? Nou, dat zeg ik toch. Michael Jackson.

0: Nieuwe muziek van Herman van Veen was dat. En dat heette De Echte. Zometeen de Heroes in Heaven. Maar eerst even schakelen met de nieuwsdesk voor het actuele weer. Komt er maar in.
1: In het midden en noorden van het land trekken buien over. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon, maar meestal is het bewolkt. In het zuiden is het een stuk vaker droog en is de zon vaker te zien. De temperatuur ligt tussen 13 en 15 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droger en klaart het op. De temperatuur daalt naar 5 graden, in het binnenland tot 10 graden aan zee. Morgen start fris en plaatselijk komt mist of nevel voor. Hierna stijgt de temperatuur snel naar waarden die uiteindelijk uitkomen tussen 16 en 18 graden. En tot zover de update.
0: Dankjewel.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Donderdag 26 juni 2025 is Amerikaanse zanger Walter Scott overleden. In 1963 was hij een van de oprichters van de R&B-groep The Whispers, die pas in 1980 zijn top 40 debuut maakte met And The Beat Goes On. Een jaar later volgde nog een tweede hit met It's A Love Thing, die de top 5 bereikte. Net als zijn tweelingbroer Wallace heeft Walter zijn hele leven bij de groep The Whispers gezongen. In 2022 besloten The Whispers enkele van hun grootste hits opnieuw op te nemen. Het gaf de groep een uitbarsting van nieuwe energie die werd meegenomen in de tournees. Dat jaar ontvingen ze ook de Soul Tracks Lifetime Achievement Award. Eerder dit jaar werd bekend dat Walter Scott ziek was en dat hij verschillende shows moest missen. Walter Scott overleed na een kort ziekbed op 26 juni 2025. Hij werd 81 jaar en laat zijn vrouw Jan 2 zonen en 3 kleinkinderen achter.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

It's a Laughing, dat was muziek van The Whispers hier bij Radio Seabreeze. Het is 3:06. Tijd voor weer een streepje nostalgisch verversende muziek. We gaan terug naar het jaartal dat ik 8 jaar oud was. 1969. Dit is Aphrodite's Child en het hondenschone Marie Jolie.

Lucas Sederias, Vangelis Papathanasio en Demos Roussos. Niet de minste namen dus in de muziek. Aphrodite's Child, een Griekse band die in Parijs werd opgericht en vandaar het opereerde. Omdat in die periode, in die tijd, was het voor popmuzikanten niet echt te doen en veilig om vanuit Griekenland zelf te opereren. We kunnen daar op dit moment eigenlijk in het anno 2026 weinig meer ons bij voorstellen. Het is 3:50. Je luistert naar Radio Seabreeze. Inmiddels is ook de Grand Prix begonnen in Singapore. Vanaf pole position gestart. Max Verstappen leidt na 20 ronden de wedstrijd. Met ruim 5 seconden voor op Charles Leclerc en 8 seconden op Antonelli. 20 van de in totaal 69 ronden te gaan dus. Met nu 1976, Paul McCartney en Wings en Silly Love Song.

0: Popfront met Anton Nachtzaam.
1: Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zero's in de Popfront Classic.
2: Kan die radio wat harder?
3: Heel fijn.

stonden sinds 10 weken in de hitparade. De London Beats. En ze piekt op nummer 5 met You Bring On The Sun. Als ik buiten kijk hier, dan schijnt inderdaad dat zonnetje. Dus strak is nog even een blokje om hier in het bos. En tot die tijd zijn we uiteraard gezellig bij jou met nu The Animals. In

0: know it too.
1: Ik ben Esmee van The Angelis en je luistert naar het programma van Anton Nachtzaam. Onze nieuwe single Why Won't You Do That To Me draait op Sea Breeze AM.

Why won't you do that to me, De Angelis. Speciale aanbieding van afgelopen week. 5 minuten voor de klok van 3 uur. Time flies when you're having fun. Kijk nog even naar de Formule 1. Halverwege de race. Max Verstappen op kop met bijna 18 seconden voorsprong op Lando Norris. En bijna 20 op Oscar Piastri. Maar ja, ze zijn pas op de helft. Er kan nog veel gebeuren. Tot aan het nieuws van 3 uur. We hebben er nog één voor je. Dit is Bonnie Sinclair. Tot zometeen met Cassandra.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en Izmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Ticketmeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

eigenlijk een nummer wat een beetje geënt is op het vinyl tijdperk, wat eigenlijk weer helemaal terug is. Want we draaien natuurlijk ook zo nu en dan wat vanaf vinyl. Niet alleen alles vanuit die computer die we hier hebben staan, maar zo'n 10.000, 15.000 titels in zitten. Dus we hebben even wat te kiezen.

prachtige plaat, jongens. Je hoort hem veel te weinig op de radio. Even een pushje wegwerken. 1971, We Are Going Down Jordan, The Les Humphries Singers. Het is 3:15 bijna. Op een minuutje na 3:14 om precies te zijn. Je luistert naar Radio Sierbeek.

En we gaan een plaat draaien voor Karin Vrijsen. Ze blaast vandaag 65 kaarsjes uit. Karin, een hele fijne dag vandaag. Veel plezier met de familie. En voor jou, Yvonne Elleman uit 1978.

afgelopen week. Mensen die mij kennen, die weten dat ik bijna niet kwaad te krijgen ben. Maar als ze aan je kinderen zitten, ja, dan gaat er toch bij menig ouder even een knopje om. En wat zeggen ze tegen mij? Ik wist niet dat je kwaad werd. 1982, dat was muziek van Plebs om 10:50 hier op Radio Sibris met de Fort Up.

Four Tops, Don't Walk Away, 1982 was dat. Van 9 weken in de top 40 en ze pikte destijds op nummer 3 van 1982. Is het een kleine stap naar 1984. En ook dat was een plaat die 9 weken in de top 40 stond. En ze pikte niet op nummer 3, maar 4 plaatsen lager, nummer 7. Dat zometeen, maar eerst het weer. En dat hoor je zo naar de Alan Parsons Project. And Don't Answer Me, ik zei het al, uit 1984.

0: In het midden en noorden van het land trekken buien over. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon, maar meestal is het bewolkt. In het zuiden is het een stuk vaker droog en is de zon vaker te zien. De temperatuur ligt tussen 13 en 15 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droger en klaart het op. De temperatuur daalt naar 5 graden in het binnenland tot 10 graden aan zee. Morgen start fris en plaatselijk komt mist of nevel voor. Hierna stijgt de temperatuur snel naar waarden die uiteindelijk uitkomen tussen 16 en 18 graden. En tot zover de update.
1: Dankjewel.
2: Nou, zijn we er klaar voor.
3: Speciale aanbieding.
4: Hi, this is Julian Ward-Turner. You're listening to Anton Nachtzahm, and this is my new song.

draaien zijn muziek wel vaker. Eigenlijk met regelmaat van de klok. De Engelse singer-songwriter Julian W. Turner, ofwel Julian War Turner. Dit is zijn nieuwste plaat die dit hele weekend, de hele week, de speciale aanbieding is. And keep them here. Als je naar de tekst luistert, het gaat door merg en been heen. En het bezorgt mij kippenvel en dat is eigenlijk wel min of meer voor mij persoonlijk een criterium om hem te bombarderen tot speciale aanbieding. Julian Ward Turner en Keep Them Here. Het is 3:30.

blijft ongemeen spannend. Nou ja, spannend voor de plekken 2, 3, 4 en 5 wellicht. In de GP van Singapore. Want met nog een rond of achteraan Verstappen op kop 9. Op 10 seconden gevolgd door Charles Leclerc. En op bijna een halve minuut door Kim Antonelli. Dus hard op weg om zijn tweede, achtereenvolgende Grand Prix te winnen van dit jaar. En ook zijn allereerste in Singapore. Want die heeft hij nog nooit gewonnen in al die tijd. En die stond zeer zeker op zijn bucketlist. Het is 4:10, zometeen Rudy Carrel. Maar nu eerst.

Zoek, zoek, ja. Rudy Karel, 1976. Tipperade nummer 4. Ze is ook nog gecoverd door onze eigen Elibert Maathuis. Een aantal jaren later. En Elibert Maathuis, die hoor je elke werkdag tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Hier op Radio Seabreeze 1098, 1395 via de gratis Radio Seabreeze app en uiteraard radioseabreeze.nl. En mocht je mij willen zien huren, trouwens, je kunt ook in beeld en geluid op de website radioseabreeze.nl en antonlachsam.nl meekijken als het ware. Nog een 12-tal minuten te gaan en onder meer deze van Spillen. Dit is Groove.

En met Eddie Goulding. En For Your Entertainment kwam weer een einde aan deze aflevering van het Popfront. Zojuist gefinished. Max Verstappen voor Charles Leclerc en Kimi Antonelli. Hij heeft daarmee de Grand Prix van Singapore op zijn naam gebracht voor de allereerste keer. Heeft hij bijna allemaal een keer gewonnen. Dus wat dat betreft. Zo, het is 4:05. Dat betekent dat we stilletjes aan de eind aan gaan breien. Zometeen na 4:00. Marcel Joustra met Shifting Sands. Gevolgd door Anders Joustra. En hij is er met Windkracht 5 tot 6:00. Tussen 6 en 7 uiteraard. Gerd Roy met Shift. Met de Sunday Grooves. En ik spreek je straks om 7:00 weer. Voor 2 uurtjes lang. The Classics of Rock. Ik zou zeggen, veel plezier met de collega's. Dit programma is er uiteraard weer aanstaande zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En wat mij betreft tot later vanmiddag. Laat je achter met DJ Cassidy en Make the World Go Round featuring R. Kelly. Nog een fijne zondag en tot later.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

uit 1965 alweer, The Seekers, A World of Our Own. En we vinden allemaal dat natuurlijk een prachtige zangeres, of niet Gerrit Nitters. Dat is echt weer een dame voor Gerrit Nitters, ja. Goed, aangekomen hier bij Shifting Sands met Marcia Oostra op deze zondag 11 oktober. Nou, het heeft hier echt de afgelopen twee dagen gegoten. Ik weet niet hoeveel met er is neergevallen. Maar ik denk de helft ervan ongeveer in mijn keuken. Ja, we hadden een lekkage, dat was wat minder. Maar er komt een nieuw dak op, dus ja, dat moet nog eventjes snel gebeuren voor de winter, want dit is niks. Er staan gewoon drie emmers. Je moet er omheen lopen en dan krijg je nog eens een keer van die vieze bruine spatters op je lijf. Maar goed, alles werkt hier wel hoor. Er is geen probleem met de elektriciteit, dus dat gaat goed. Hey, vanmiddag in dit programma heb ik weer een paar lekkere plaatsen staan. We zijn eindelijk weer eens een keer live. Dat vind ik zelf ook erg leuk. Dus je kunt gewoon via WhatsApp of andere kanalen mij natuurlijk bereiken om een plaatje aan te vragen. En anders dan ga ik gewoon zelf uitzoeken. Ik heb een paar hele leuke staan. En ik had het net over Gerrit Nitters. Die is straks te horen in het programma van Anne Zijlstra. Wie is Gerrit Nitters nou weer? Ja, onze impresario, je collega bij RTV Kanaal 30. Maar wil je het weten, ga gewoon luisteren. Hij stelt zich straks zelf wel eventjes voor. Hij zei ook, ja, draai een leuke plaat voor mij. Ja, die man is echt van de dames en van de romantische muziek. En een beetje van de jazzachtig. Dus hij zei, doe de plaat van Roberta Flack voor mij. Ja, inderdaad, dan gaan we natuurlijk een klein beetje langzaamaan erin komen. Killing Me Softly with His Song.

0: Een prachtige plaat van Roberta Fleck, Killing Me Softly with His Song. De dame is volgens mij vorig jaar overleden. We kennen haar natuurlijk ook van het andere nummer, hè? The First Time I Ever Saw Your Face. Maar dit was wel de allerbekendste. Even kijken, ik zit net een beetje om de tijd heen. Ben ik nou te vroeg? Ben ik nou te laat? Nou, wat ga ik doen? Ach, ik ga het gewoon doen. Wat maakt mij het uit?
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Een grote platenkoffer die tegenwoordig beneden staat. Ja, waarom staat die beneden? Ik heb daar een oude Sony-installatie gekocht. En dan kunnen plaatjes weer gewoon beneden in de huiskamer draaien. Gewoon lekker all plain, old school. En deze komt uit die koffer. Van Renate. Hier is David Bowie met Let's Dance.

Uit het kleine bruine platenkoffertje van Renate David Bowie met Let's Dance. Ja, die sluit weer aan ook bij de volgende plaat die hier op de draaitafel ligt van Tina Charles. You Set My Heart on Fire. Ik ken die dame natuurlijk vooral van die grote hit I Love to Love, But My Baby Loves to Dance. Zou ze misschien met David Bowie aan het dansen zijn geweest? Ik weet het niet eigenlijk. Maar deze is wel leuk, hè? Het is zo'n lief koppie. Ja, ik weet niet hoe oud ze hier was, maar ze zal een jaartje of 1920 zijn geweest. You Set My Heart on Fire.

Heerlijke plaat van Tina Charles met You Set My Heart on Fire. En ik kijk eens even op teletext. Ja, ik kon ons meer even niet volgen. Mijn clubje Cambuur staat voor bij PEC Zwolle met maar liefst 1-0. Ja, maar liefst. Het is maar ook wat je wil, hè. Een volgende plaat. Ik ga een plaat even draaien voor mijn ega. Het is gewoon een heerlijke plaat. Guys and Dolls. En het is ook gewoon een lekkere tekst. Hier is You're My World.

0: Lekkere plaats van The Guys and Dills met You Are My World.
1: Marcel draait de beste golden oldies. De classics met het lekkerste geluid. Jouw oldies hoor je hier. Dit is Marcel Joustra. Op Radio Seabreeze.
0: Ja, lekker hè. Hoorde je maar in het begin. Cool in the Gang met Celebration. Het tuneltje eigenlijk wat ik net draaide. Speciaal voor Sita Pruis die even niet luistert. Maar het zij heeft beloofd. Ze gaat in de herhaling. Ga ik gewoon een leuke plaat draaien van Cool and the Gang.

Wat hadden ze lekkere muziek, hè? Een unieke mix van, ja, wat zijn het? Van die koperblazers eigenlijk. Een beetje jazzachtig, hè? Fun grooves en ja, leuke moves hadden ze natuurlijk ook nog in hun muziek en in hun filmpje zitten. Kijk, die band kwam uit, nou, zo'n beetje mijn geboortejaar, 1964 denk ik eigenlijk een beetje. Maar daarna hebben ze wel hele grote hits gehad. En wat ik plaatje wat ik draaide, ja, je hoorde het waarschijnlijk al. Dat is een remix uit 1988 bij Stock Aitken Waterman. Maar nog steeds gewoon van het lekkere vinyl. Door blijven gaan met vinyl, gaan we gewoon even naar OMD. Ja, OMD, dat ken je vast ook nog wel. Hij stond er al middenin. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Made of Orleans. Het is bijna 4:30 hier bij Shifting Sands met Marcel Joustra.

vrouw krijg ik hiervan. Het nummer komt uit 1981. En ook zo'n beetje de periode geweest dat zeg maar de eerste kaalpiraten opkwamen. Ja, en daar was ik eentje van samen met mijn grote vriend Jaap Smit, helaas overleden. En dit clipje, dat draaide dan s'avonds heel stiekem op de kanalen van Duitsland 3 daar in Leeuwarden. Je vergeet het nooit meer als je die muziek hoort.

0: Shifting Sands met Marcel op 1098 en 1395 AM. Radio Seabreeze.
1: Ja, de piraterij is eigenlijk wel iets wat altijd wel door is blijven gaan in mijn leven. En ja, nu dan even niet meer. We zitten helemaal legaal natuurlijk met de Radio Seabreeze. Met twee heerlijke radiozenders. Heel veel collega's maken we de leukste programma's voor jou.

0: in je vel met Marcel.
1: We duiken gewoon van de ene platentafel naar de andere, want dat is het leukste om te doen hoor. Gewoon de plaatjes draaien via vinyl en dan maar weer uitkijken hoe je uitkomt met je timing. Je hebt geen dingen voor je, het moet het doen. Het ouderwetse gevoel. En dat blijft een geweldige hobby, of niet aan mezelf straks. Hier is de Culture Club.

Wat een excentrische figuur was het ook, hè? Die Boy George. Zanger van de Culture Club met Time Clock of the Heart. En allemaal gewoon van vinyl afgedraaid. Wat ik grappig vind is dat mensen ook nog steeds weten dat ik bereikbaar ben via e-mail marcel@radioseabreeze.nl. En er werd een plaatje aangevraagd door Roman de Boer uit Heerenveen. En die zegt, ja, een plaat van ABBA. Nou, kan gedaan.

Speciaal voor Roman de Boer uit Heerenveen. De plaat ABBA, Take a Chance on Me. Ja, Heerenveen staat er maar een puntje los van Cambuur, beste Roman. Komt, we hebben dit weekend gewonnen en jullie dit weekend verloren. Hey, ik twijfel even. Ik heb een hele leuke singeltje op de draaitafel liggen van Queen. Maar hij kraakt verschrikkelijk. En wat het nummer in het begin ontzettend rustig is, heb je er misschien een beetje last van. Maar verderop wordt het zo heerlijk. Hier is Bohemian Rhapsody.

lijkt wel een zware lokale regenbui hier. Maar dat singeltje moet vanavond even in de vaatwasser. Want dit klinkt natuurlijk erg nergens meer naar. Bohemian Rhapsody van de prachtige groep Queen. We blijven op vinyl hangen. Gaan we gewoon naar Breeze. Inderdaad, Sea Breeze. Alleen dan zonder Sea. Here's Only a Matter of Time.

Gewoon lekkere vrolijke muziek hier bij Sea Breeze. Van de groep Breeze met It's Only a Matter of Time. Ja, nou, a matter of time. Het begint alweer aardig te dringen. Ik heb nog twee leuke plaatjes voor je klaarstaan. Waaronder andere een plaat van Champagne. En daarna een afsluitje van Supertramp. Hier is deze. Hier is Light Up My Life.

we zeggen alleen, geniet wel van een lekkere uitzending van Anne Zijlstra. Gert Nitters zit daar ook. Hij stelt zichzelf wel eventjes voor dadelijk hoor. Onze grote impresario. Tja. Wat mij betreft, ik ben er vrijdagmorgen weer. Dan is het weekend ook weer bijna aanstaande. En ik heb nog één lekkere laatste plaat voor jou staan. En die is van Supertramp. We gaan eens even lekker dromen. Hier is Dreamer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

0: zo hoog kom ik echt niet. Ik heb het geprobeerd, maar zo hoog. Ik haal het gewoon echt niet. Hey vrienden, Paul da Vinci uit 1974. En je hoorde natuurlijk zijn grootste hit, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Trouwens, deze meneer was natuurlijk oorspronkelijk de leadzanger van de Roubettes. Maar daarover straks meer. Het is 5 uur geweest, tijd voor Windkracht 5. En ik zeg goedemiddag. Ja, we hebben een beetje een geïmproviseerde uitzending vanmiddag. Want soms komt er nog wel eens iemand langs. Gewoon visite, familie heb je. Je hebt kennissen die op afstand zitten. Maar je hebt ook, je hebt ook relaties voor het leven. Naast mij zit Gert Nitters. Die komt van RTV NOF. Maar hij is veel meer dan dat. Hey Gert, zeg even goedemiddag tegen iedereen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je mag wel een beetje dichterbij komen. Hij bijt niet.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Hey Gert, hoe is het met jou?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja, we zitten nog steeds in de eten. Hè?
0: Ja, het is al een beetje een tijdje geleden dat je hier in de studio bent geweest. Ik vergeet helemaal Marcel Joustra te bedanken.
2: Ja. Nou, Marcel die doet het ook heel goed. Maar ik ben onder indruk van deze mancave. Van deze studio. Hoe goed geoutilleerd hij is.
0: Ja, en weet je, bij Seabreeze denken ze allemaal dat ze de mooiste studio hebben. Weet je dat?
2: Dat geloof ik. Maar ik ben echt onder indruk.
0: Dankjewel. Ik trek Gert er gewoon straks nog een keer bij, luisteraars. Leuk dat je er bent. Tot 6 uur is dit programma natuurlijk helemaal live vanuit Studio 7 Leeuwarden. En Gert gaat straks ook nog wat vertellen over zijn jazzmuziek. 17:30 hebben we nog een popagenda. Marcel Joustra die zit helemaal klaar. Die heeft zijn cassettebandje klaar. Die neemt dit ook weer op, want die wacht nog op het Smurvelied. Die gaat niet komen. We gaan wel lekkere muziek draaien trouwens. We hadden het even over de leadzanger van Clouseau. Maar we zijn helemaal zijn naam vergeten, weet je nog? 1987, een knijter van een hit. Windkracht 5 nu. Anna Zijlstra. En hier zijn de heren van Clouseau.

Ik keek vorige week een programma op de Nederlandse televisie en dat was Got Talent. En ik weet ook al hoe deze meneer heet, want dit is gewoon Koen Wouters, deze leadzanger, zijn broer. Volgens mij was dat Rob Wouters, die speelt ook in dezezelfde band. Ja, je moet het allemaal maar weten. En weet je wat zo leuk is? Ik knoop die eindjes gewoon hier een beetje aan elkaar vast, vrienden. Als je nu pas bent ingeschakeld, heb je de opener gemist. Maar je kunt dit programma terugluisteren via www.radioseabreeze.nl/gemist. En dan even zoeken naar Windkracht 5. De muziek draait weer. Hier

Is wel heel erg grappig. Ik krijg net een appje. En dat is wel een familielid van mij. Ik laat hem anoniem. Maar die zei, wat is dit lekkere muziek? Ja, dat klopt. Dat is lekkere muziek. Komt uit Santa Barbara, Californië natuurlijk. Dus voilà. Met het Counting Bluegrass. Trouwens de enige hit die ze in Nederland hebben gehad. Ja, daar kun je wel om lachen. Maar het is gewoon echt zo. Ik vertel de waarheid, vrienden. Windkracht 5, het is bijna op naar 20 over 5. Met Gert Nitters hier in de studio. Die zit tussen zijn jazzplaten te grabbelen. En ik draai voor hem deze. Van de oude.

CCR. We zijn ermee groot geworden, zeg maar, na Anne. Hè? Maar er ligt nou iets leuks op de draaitafel. En dat heet Amy Winehouse met Valerie.

0: 2007 en dit kwam van het album Black to Black, of Back to Black moet ik zeggen, ja Valerie. Rehab kennen we natuurlijk ook nog, ik heb het over Amy Winehouse. En als je in het begin dacht, hey, heb ik mijn radio nou op de verkeerde zender staan? Staat die nou op die lokale omroep? Nee, dat was Gert Mitters, want die zat hier. Trouwens, die zit er nog steeds. Gert, laat je even horen.
1: Ik ben er nog.
0: Ja, Gert is er nog steeds, vrienden. En ik zeg welkom tot mensen die nu pas inschakelen. Ik zeg het heel vaak. Als je dat nu doet, ja, dan heb je natuurlijk heel veel gemist. Ja.
2: Het laatste uurtje op de zondagmiddag. Anne Zijlstra. Anne Zijlstra.
0: Ja, Anne Zijlstra. Half zes de popagenda. En daar zijn wij bijna aan toe. We kijken weer even naar Drachten. We gaan weer even naar de poptempel Iduna. En tot het zover is, gaan we even naar 83, vrienden. Met Howard Jones. Ik heb onlangs het album aangeschaft. Ja, heel lang. Ja, ik weet het. En deze, de single What is Love?

0: artiesten op bezoek in de regio.
1: Ja, het is weer zo laat. Ik kijk even op mijn horloge in de studio en ik zie dat het al bijna 5:30 is, vrienden. En traditiegetrouw krijg je van mij natuurlijk even de popagenda en we fietsen gezamenlijk even naar Drachten, naar poptempel Iduna. Vrijdag 16 oktober, dat is volgende week. Vrijdag inderdaad komt daar Nimu spelen. Oftewel met hun act The Green of Alden. Dat is een Iers en een Friese folkband. Ze spelen trouwens Dark Rock, staat erbij. De deuren gaan open om 7:30. Een kaartje kost €22,50 in de voorverkoop. En €25 aan de deur. Ja, en dan zaterdag 17 oktober. Dat wordt weer lachen. Het wordt de Hunekop en Asbest en nog veel meer staat er te lezen. Het Hunekop Festival is weer terug. Zaterdag 17 oktober in Iduna. De deuren gaan open om 8 uur. Een kaartje kostte €19,95 en dat is het dan. Ja, en dan New Wave fans opgelet. We hebben een te gekke double bill voor jullie op de planning staan. Sword After Party en The Theater of Hate and Kids. Heb je daar wat mee, dan moet je erbij zijn. Het begint allemaal vrijdag 23 oktober in Iduna. De deuren gaan open om 8 uur. Een kaartje kost €25 in de voorverkoop. En €27,50 aan de deur. Ja, en dan heb ik een hele leuke afsluiter. Ook zaterdag 24 oktober om 9 uur. Piña. Lekker tropisch gezellig. Het is het feest met de heetste Latin muziek, de tropische sfeer en vooral veel gezelligheid in Iduna. De deuren gaan open om 9 uur. De eindtijd is ongeveer middernacht. Nou, 2 uurtjes erbij. Maar wat het kost, dat staat er niet bij. Hou de website in de gaten. www.iduna.nl. En deze popagenda, ik ben er weer doorheen. Ja, dat is in ieder geval weer even meegenomen, vrienden. Dus je weet wat je te doen staat volgende week en die weken daarvoor. Ik zei het al even, kijk even op de website www.iduna.nl. We gaan naar de jaren 80. Hier zijn de Pretenders. Chrissy Hynde met haar Message of Love.

0: De Pretenders natuurlijk. Chrissy Hynde, en die had vroeger een relatie met Jim Kerr. Ja, die ken je natuurlijk nog van de Simple Minds, Jim Kerr. Ja, The Promise You a Miracle, de jaren 80. Het was allemaal geweldige muziek, vrienden. Ja, het uurtje hiervoor was Shifting Sands. En ik kreeg van Marcel, ja, ik kreeg een berichtje van Marcel. Ja, ik weet het, hij vroeg hem niet aan, maar ik weet dat hij dit plaatje geweldig vindt. We gaan terug naar het jaar 2008. En ik had een grote poster van deze dame. Ja, had ik boven mijn bed. En ik had ook shampoo hiervan. Dit is Touch and Go. And would you, Marcel.
1: Would you go to bed with me?

0: lekkere muziek, hè? Dat touch and go. Wat vind jij ervan, Gerrit?
1: Het is de jaren die ik natuurlijk ook meegemaakt heb.
0: Heerlijk, hè?
1: En toen zei mijn vader al, joh, het wordt nou tijd voor de jazz.
0: Ik hoorde trouwens wel een heel beetje... Ja, luisteraars, ik moet even Gerrit Nitters natuurlijk introduceren hier. Die zit hier bij Radio Seabreeze. Maar dit is een DJ met een geweldig achternetwerk van jazz. Het is blues. Wat voor muziek, wat voor artiesten ook. Hij heeft ze geïnterviewd. Maar nu hoor ik dat de studio in Burgum gaat verdwijnen, Gert. Hè?
1: Ja, dan kunnen we dus nou zeggen, het is nou officieel. Eind 27 gaat de studio Burgum sluiten. En dat vinden we heel jammer. Maar dan moeten we ons concentreren op Zwaag Westeinde. En dat heet in het Fries de Westerijn.
0: Ja, gelukkig hebben wij daar van Seabreeze niet zoveel last van. Ik heb wel gezegd, weet je wat je doet, Gert? Kom af en toe eens maar met zo'n bluesplaatje bij mij in de studio. En weet je wat ik dan doe? Dan draai ik ze gewoon voor jou. Lekker dat je er nog bent. Het is bijna 5:40 op deze zondag. Het is 11 oktober. En Anne Zijlstra is tot 6:00 samen met zijn compaan Gert Nitters hier. We gaan naar een heerlijk plaatje uit 2007. Alice Bagger en Howard en Big Bubble.

is echt ongelooflijk. Bobby Farrell, Ik ben al lang thuis. Natuurlijk een productie van Frank Farian. En dit was in 1978 een hitje in Nederland, vrienden. Ja, en als ik op mijn klok kijk, is het al bijna 5:50. Ger de Rooij zag ik alweer over de gang lopen hier. Die kwam uit de Seabreeze kantine. En ik hoorde ook dat de koffie op was. Dus daar moet wat met die machine gebeuren voordat we weer lekker aan de koffie kunnen. We gaan naar dit jaar Foreign Tongues van de Rolling Stones. Ik draai deze Jealous Lover.

0: Jealous Lover, heerlijk natuurlijk, van het album Foreign Tongues, dit jaar uitgekomen. En de grootste Stones-kenner die we hebben, die zit hier natuurlijk naast me het hele uurtje al in de studio, Gert.
1: Stones, ik heb hem al beluisterd met Martin in de studio, maar ik ben er natuurlijk ook mee opgegroeid, hè, met deze Stones. Hè.
0: En wat vond je van deze Jealous Lover?
1: Kijk, ik moet er natuurlijk nog een beetje aan wennen, maar ik draai hem natuurlijk straks ook geregeld.
0: Hey, dat is namelijk ook de bedoeling. Lekkere muziek, lekker uurtje.
1: Ja, ik heb me vermaakt.
0: Ja.
1: En ik weet nou, de goed geoutilleerde studio hier, 7 in Leeuwarden.
0: Ja, maar jij was al op de hoogte, want kijk, Gert is natuurlijk hier al eens vaker geweest. En toen kwam deze muziek nog van zoldervrienden. Goed, ja, als we het dan toch over zoldermuziek hebben, dan hebben we het natuurlijk weer over hele andere muziek. En dan gaan we eens even kijken naar onze Haagse band Grupo Sportivo. Ze nemen afscheid, maar ik draai nog een oud plaatje. Hier is Flower.

Flowerbed van hun EP Back to Nature. Natuurlijk hoorde je Grupo Sportivo hier in Windkracht 5. Ze nemen afscheid. Kijk even op hun website waar ze nog eventueel te bewonderen zijn, vrienden. Ja, en du weißt es ist Oktober natuurlijk. En we gaan met dem Glanzenclub van Seabreeze gingen we naar Düsseldorf. En daar hebben we, ja, daar hebben we die Schmerzen en alles hebben we samen. We hebben alcohol, we hebben bier, we hebben wijn. En we hebben fröhliche Oktoberfesten. En een klein beetje met Sascha auf die Maas.

0: wat gebeurt hier nou? Is het, het is 3 minuten voor, maar die vogel komt alweer binnen.
1: Wie, net al?
0: Ja, vrienden, het zit er weer op voor deze uitzending. Ja, windkracht 5, het is een uurtje en het zit zomaar weer compleet. Is het afgelopen. Ik bedank ook Gert Nitters, die was hier bij me in de studio. Vrienden, tot NOF. Gert, bedankt voor jouw aandeel. Oh, dat was natuurlijk niet goed. Morgenochtend dan ben ik er natuurlijk weer live. Niet live, maar gewoon opgenomen. 8 uur het programma eruit met Anne Zijlstra. Straks na het nieuws van 6 uur, Gert de Rooij. Dan is hij er weer met zijn Sunday Grooves. Daarna hebben we nog Anton Nachtzaam. Die zag ik ook staan. En voor de rest van de programmering weet je de website te vinden. Of op je smartphone mag ook. We gaan eruit met Los Lobos. Ik bedank je voor het luisteren. Smakelijk eten voor straks. En nog even met z'n allen naar de Summertime Blues. Tot de volgende keer. En ik zeg dag. Hoi hoi.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als We support Hamas. De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.leeuwerikkenvandedood.com. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Sunday Grooves met Gert.

0: Ultieme hersplaatje van Clannad featuring Bono van U2. In a Lifetime. Op zondagavond hier bij Radio Seabreeze. En we hadden ook nog de Doobie Brothers en Long Train Running. Een heerlijke classic zo aan het begin van deze nieuwe editie van Sunday Grooves. Ja, ja. Dankjewel Anders Zijlstra voor het voorgaande uurtje tussen 5 en 6. Het was weer een fris windje op de radio. En tot aan een uur of 7 hou ik je weer gezelschap tijdens je avondeten. Eet smakelijk.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Ik stoot tegen mijn microfoon standaard aan. Dat geeft me wel een raar geluid. Boom. Mooi geluidseffecten. Uit Mosselland, Zeeland, Bluff en Blauwe Ruis. Straks onderweg nog bladeren we even door de Beatles scheurkalender. Die steeds dunner wordt alweer dit jaar. Want ja, we zitten alweer in oktober. En zometeen hoor je dus de Beatles en de Stones. De eeuwige kemphaan uit de 60's. Maar ja, goed. En ook nog een dubbele dosis vanavond. Die is vanavond van de Eagles. Dus hou hem lekker hier als je daarvan houdt. Eerst nog even Phil Collins. En dat prachtige In the Air Tonight op Seabreeze.

Phil Collins, 1981, nummer 1 was het in heel veel landen in The Air Tonight. En wat lezen wij op de Beatles geurkalender? Op 9 oktober 1940 wordt John Lennon geboren. En ook op 9 oktober is de verjaardag van zijn zoon Sean, de enige zoon van Yoko Ono en John Lennon. Op BeatlesFanclub.nl worden op 9 oktober 2012 een paar van de mooiste uitspraken van John Lennon aangehaald. Life is what happens while you are busy making other plans, zei John ooit. As usual, there is a great woman behind every idiot. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Aldus John Lennon. Your classic hit station. The Beatles and the Stones.

de Rolling Stones waren dat. En Mother's Little Helper. In maart 1966 gingen ze naar Amerika en namen ze daar een aantal nummers op in de RCA Studios in Hollywood. Ja, dat was dit er eentje van. Kwam ook op single uit. Ook hier in Nederland een behoorlijke hit geweest. Ja. En de Beatles hadden we van Rubber Soul, Norwegian Woods. Gezongen door John Lennon. Omdat hij zijn geboortedag had afgelopen week. Helaas is hij al vele jaren dood. Vermoord in 1980. Het was in december volgens mij. Dus dat wordt ook weer volop herdacht natuurlijk in december. Vele, vele fans all over the world van John Lennon nog steeds. Hier zit er eentje van. En iedere zondagavond draaien we ze op de radio. De Beatles en de Stones. De eeuwige kemphanen. Vroeger was het not done om allebei goed te vinden. Of je was voor de Stones of voor de Beatles. Maar niet allebei. Dat kan absoluut niet. Nee. Tegenwoordig is het wel prima naast elkaar. Radio Seabreeze op zondagavond. Sunday Grooves tot een uur of zeven. Met straks ook nog een dubbele dosis van de Eagles. Twee platen van deze prachtige band. En de keuze is reuze. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Want we gaan draaien zo meteen. Maar hou hem lekker hier. Dan hoor je ze vanzelf voorbij komen. Eerst nog even Jermaine Stewart. Even skinny dippen. We don't have to take our clothes off. Nee, inderdaad. Het is een beetje te koud voor nu, hè?

nooit begrepen dit einde van deze plaat. Eén keer trekt iemand zomaar de schuif dicht volgens mij. James Brown, de ode aan de vrouw. Woman uit 1974 hier op Radio Seabreeze. En deze plaat, ja, die draait niemand op de radio. Alleen ik. Ik zet er gek. Ik ben namelijk nogal gek van Steely Dan. En zo nu en dan moet er eentje op de radio. Hier zijn ze nog een keer met Fire in the Hole.

0: Cadans, het bandje van Frans Bakker. Ze hadden enkele hits in de jaren 80. Het zijn toch wel classics geworden, hè? In het donker zien ze je niet. Nee, het is weer vroeg donker s'avonds, hè? Dat is wel even binnen, altijd in het najaar. Goed, wat dacht je van een oud vinylplaatje van Shaking Stevens?
1: Seabreeze AM. Seabreeze AM.
2: Een beetje gekrast uit een dikke Gerrits plaat.

0: Shaking Stevens en This Old House. Alweer lang geleden, 1981. Ja, dat was leuk, hè. Toen waren we nog jong, mensen. Nou, alweer toegekomen aan de dubbele dosis vanavond. Twee platen van de Eagles.
1: Pure nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM. Ger de Roy. On air everywhere.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

0: Tweemaal Eagles in de dubbele dosis vanavond.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schieten Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is zondagavond even over 7. Dankjewel Gert de Rooij voor jouw bijdrage tussen 6 en 7. De Sunday Grooves hier op Radio Seabreeze. En tot 9 uur zijn we weer bij je met de lekkerste rockklassiekers in de Classics of Rock. Welke aftrapte met Shock to the System uit 2024 van de Canadese rocklegende Chris Daughtry. Tot 9 uur Classics of Rock op Seabreeze met nieuwe muziek van Royal Blood. Dit is de Dead

Muziek van de Rival Sons, een Amerikaanse rockband afkomstig uit Long Beach. Rival Sons koppelt rauwe bluesrock intensiteit aan een krachtige live energie, waarin de expressieve zang van Jay Buchanan en het prominente gitaarwerk van Scott Holiday naar voren komen. Hun muziek bevat tinten van blues en soul en optredens tonen een charismatische podiumpresentatie die klassiek en urgent tegelijk klinkt. Dit waren ze met muziek uit 2018. Do Your Worst, oftewel doe het op je ergst. The Rival Sons. En dit is origineel van Chicago. Feeling Stronger Every Day. Geschreven door Peter Cetera en James Panko voor Chicago. En opgenomen voor hun album Chicago 6 uit 1973. De eerste single van het album bereikte de 10e positie in de Billboard Hot 100. In 2018 bracht Leonard and Friends dit nummer uit voor hun album Feeling Stronger Every Day.

En I'm Feeling Stronger Every Day van Leonid and Friends. De Rock Request van onze eigen Geert de Meer. De derde in de trilogie van het album Physical Graffiti van Led Zeppelin. Inderdaad, 1975 verdraaide Led Zeppelin en Sick Again. En dit zijn de heren uit Den Haag. The Golden Earring, Going to the Run. I could be-

Van het nieuwste album van U2 draaien we de nieuwste single Silencio en Go to the Run van de Golden Earring, die zat daarvoor. Gisteren blies hij 75 kaarsjes uit. David Lee Roth van Van Halen. En hij zong onder andere een oude hit met Van Halen van Roy Orbison. 1982. Oh, Pretty Woman.

van de Rapid Eye Movement uit 1994. Toen stonden ze in de top 40. 3 weken genoteerd en ze piekte op nummer 26. Dus echt een grote hit was het niet. Maar dat is ook niet de insteek van dit radioprogramma. De insteek is gewoon pure, lekkere rockmuziek te draaien. Met nu muziek van de Dead Daisies, het nieuwe album. Daarvoor strikten ze de ex-leadzanger van Foreigner, Kelly Hansen. En de eerste plaats die ze uitbrachten met zang van Kelly Hansen, die hoor je nu. The Dead Daisies, Lift Me Up.

Ik weet gewoon met mijn ogen dicht en met mijn oren open dat ik hier Anne Zijlstra een groot plezier mee doe door die nog een keer te draaien. Japan en Adolescent Sex uit 1978. En daarvoor de Dead Daisies. Ik zei het al met zang van ex-liedzanger van Foreigner, Kelly Hansen. Te vinden op het nieuwste album van de Dead Daisies, waarvoor ze dus Kelly Hansen strikte voor de liedzang. Dat was Lift Me Up. The Classics of Rock met The Young Americans. Dit is David Bowie.

Dit was een favoriete plaat van mijn oudste dochter. Ze is inmiddels 38. En toen dit nummer uitkwam, ja, hoe oud was ze toen? Een jaar of 10. En toen vond ze dit helemaal fantastisch. Elke keer als ik het nummer draai, moet ik daaraan weer terugdenken. De Cranberries en Zombie en David Bowie en de Young Americans. Die zat daar weer voor. Als ik een blik op de klok werp, zien we dat we het eerste uur bijna afgesluiten. Zometeen doen we dat met een lekkere instrumentale van Larry Carlton en de Sleepwalk. Mocht je aan de bed gaan in elk geval. En dan krijg je vocaal gezien achter met Tears for Fears voor de eerste uur. 1989, Woman in Change. Tot zometeen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyad veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyad gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
14: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is de tweede single van het gelijknamige album uit 1983, China Crisis. Working with Fire and Steel. Het nummer werd geen hit in ons land. Wel in Amerika, waar het piekte op nummer 27 in de Billboard Hot 100. In Engeland bereikte het de 48e plaats van de hitlijsten. Ik zeg een prima goedenavond. Het is even over 8 hier op Radio Seabreeze. En dat betekent dat we op zondagavond tot 10 uur nog bij zijn met de lekkerste rockklassiekers uit het heden, verleden en wellicht een enkele uit de toekomst. Een vleugje nieuw dus, zoals dat met een mooi woord heet. Laten we daar maar mee van start gaan in de tweede uur. Zometeen de Classics of Rock album track, maar eerst Transatlantic Radio. Dit is de Fever Dream.

Zoals je inmiddels wel weet wat de formule is van het tweede uur, dat we altijd een albumtrack draaien. Ditmaal plakt het album Crashes of the Crown uit 2021. Het was na lange tijd weer eens een nieuw album van de Australische formatie Styx. Van het album draaien we het nummer Long Live the King. Zou het over King Charles gaan, want die is toch ook de koning van Australië. Dat was de Classics of Rock albumtrack. En dit

De Classics of Rock met de lange van Langzaam. En was je lang genoeg? Ruim 6,5 minuten hoor je de Cock Robin en The Promise You Made. Oftewel de extended version van Scritti Politti en Would Be Pray Like Aretha Franklin. Die zat daar weer voor. Dan nu nemen we het vliegtuig naar Virginia. De Virginia Plane. Dit is Roxy.

Gary Moore met een nummer die je eigenlijk niet zo heel vaak hoort. 2002, Separate Waves bij de Classics of Rock. D.O.V.T. Mool brengt een mix van Southern Rock en Blues tot leven met de reputatie voor explosieve live optredens vol lange improvisaties, gastmuzikanten en jamversies van klassiekers en eigen werk. Podiumenergie en uitgesponnen muzikale verhalen maken hen geliefd bij een toegewijd publiek. Oftewel, luister en oorvee zelf. J.O.V.T. Mool en S.E.O. Mule.

In het kader van Lekker Lang, Lang Lekker, de Classic Rock Concert Classic van Mike and the Mechanics. En de Living Years daarvoor. Dus G-O-V-T, Smooth, met SEO Mule. Rare titel, ook een rare bandnaam. Maar ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uiteraard hier bij de Classics of Rock. Mocht je een rock request aan willen vragen, 06-47-37-6692. Wellicht hoor je hem dan volgende week ook, net als Heerdermeer, hier in dit programma. Met nu nieuwe muziek van het nieuwste album van Asia. Ook daar hebben we een tijdje op moeten wachten. Dit is The Wildest Dreams van het album Live in England.

met de band Savatage en When the Crowds Are Gone. Komen weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Radio Seabreeze. Zometeen veel plezier met de collega's. Wij spreken elkaar volgende week zondagavond weer voor dit programma tussen 7 en 9 met de Classics of Rock. En ik ben er weer zaterdagmiddag om 2 uur. Hoe dan ook, een hele fijne week. Veel luisterplots bij Radio Seabreeze. En ik laat je achter met Space of a Day en Burn It Down. Tot volgende week.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hello!
14: Who invited you on board? Hop it! Hop it!
15: Before you say another word, may I present to you...
16: Colin Peters on Seabreeze AM.
17: Bring him in here!
13: This is rock and roll.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: I am Captain Chaos. And this is...
11: Finally, there's an alternative.
12: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
13: This is Colin Peterson.
14: What are you doing?
13: He's a pirate.
15: That's got to be the best pirate I've ever seen.
16: You've got dirt on your nose, by the way. Did you know?
17: No.

Tero. Tero. All right.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

tijd niet onder woorden kreeg. Een gevoel van verlangen, verbondenheid of het gemis van iemand die belangrijk voor je is. Muziek maakt zulke gevoelens niet kleiner, maar geeft ze juist de ruimte. Welkom bij

kan kwetsbaar klinken zonder zwak te zijn. Je hoort verlangen zonder dat het wordt overdreven. Je voelt verdriet zonder dat het zwaar hoeft te worden. En daardoor komt een liefdeslied veel dichterbij.

De mooiste liefdesverhalen bestaan niet alleen uit gelukkige momenten. Er zijn ook twijfels, gemiste kansen en woorden die nooit zijn uitgesproken. Juist die kanten maken liefde herkenbaar en menselijk. Muziek hoeft daar geen oordeel over te geven. Ze laat alleen horen hoe ingewikkeld mooi een gevoel kan zijn.

Er bestaat een moment waarop iemand meer voor je wordt dan alleen een herinnering. Je merkt dat een lied ineens over die persoon lijkt te gaan. Ook al was dat nooit de bedoeling.

IRD. Want als ik niet meer ben, zouden de mensen om me heen zijn. Hoe zou ik met ze zijn? Zou de wereld om elkaar zitten? Zijn de dingen die ik me afvraag. Vandaar dat we allebei een tekst hebben geschreven.

0: fills you.
1: Dit is Dream Sessions. Dream Sessions. Love songs. Love songs.
2: Romantiek zit vaak in dingen die nauwelijks opvallen. Samen zwijgen, zonder dat het ongemakkelijk wordt. Een hand die vanzelf de jouwe zoekt. Weten wat de ander bedoelt, voordat er iets gezegd hoeft te worden. Dit zijn de love songs van Dream

Muziek kan twee mensen dichter bij elkaar brengen, zonder dat ze hetzelfde voelen. De ene hoort een verhaal over verlangen, de ander misschien over afscheid. Toch luisteren ze naar dezelfde woorden en dezelfde melodie. Dat maakt muziek bijzonder. Ze verbindt zonder voor te schrijven wat je moet.

Een liefde hoeft niet eeuwig te duren om betekenisvol te zijn geweest. Wat voorbij gaat, kan nog steeds waardevol blijven in de herinnering. Een lied kan precies dat bewaren zonder het verleden mooier te maken dan het was.

nog lang aanwezig blijven nadat de laatste noot verdwenen is. Misschien denk je straks aan iemand. Misschien gewoon aan een moment dat je dierbaar is. Wat je ermee doet, is helemaal aan jou. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.

Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen